0: gemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt samen met een kort briefje met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: de zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio
1: Oostwest. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten. Maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat het nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CERC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkte de daders hem tegen de grond en begon hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden, toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos-Vijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteit of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie, want dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat het nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CERC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast blusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat 2 jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden, toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. 35 jaar geleden, op 19 augustus 1991, plegen de oude Sovjetleiders een staatsgreep tegen hervormer Michail Gorbachev. Die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Gorbachev bleef dus wel president, maar Yeltsin was nu de echte baas. Meteen riepen enkele Sovjetrepublieken de onafhankelijkheid uit, met Oekraïne, Letland, Wit-Rusland en Rusland voorop. 4 maanden later, op kerstmis 1991, dat was dan 4 maanden na de staatsgreep van 19 augustus, hield de Sovjet-Unie op te bestaan en werd Rusland een officieel land. Rond die tijd viel ook de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland weer één. Daarmee kwam er na 45 jaar een einde aan de Koude Oorlog. In 2010 vertrekken de laatste Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak en dit na 7,5 jaar. Er bleven wel nog ongeveer 50.000 Amerikaanse manschappen een jaar extra om onder meer de Iraakse veiligheidsdiensten op te leiden. Tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 begon, kwamen meer dan 4.000 Amerikaanse soldaten om het leven. 19 augustus 1839 is officieel de datum van de geboorte van de fotografie. Op die dag toont Louis Daguerre zijn uitvinding aan de Academie van Wetenschappen in Parijs. Het was de allereerste geslaagde foto waar mensen op stonden. Een Brit maakte al 4 jaar eerder, in 1835, geslaagde foto's. Hij was er alleen niet tevreden over en liet ze niet openbaar zien. De allereerste bewaarde foto, die trouwens niet scherp was, was van een Fransman in 1827, dus nog 12 jaar voor Daguerre. En strikt genomen dateert de camera obscura al van bij de oude Grieken. De donkere kamer met een opening die een afbeelding op de tegenoverliggende muur projecteerde, werd door Aristoteles al gebruikt om een zonsverduistering te bestuderen. Vandaag in 1960 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 5 met aan boord de honden Belka en Strelka. Zij waren de eerste levende wezens die een korte ruimtevlucht overleefden. Eerder al was de hond Laika in rondjes rond de aarde gestuurd, maar die had het niet overleefd. 8 maanden na Belka en Strelka waren de Sovjets ook de eersten die een mens rond de aarde stuurden, namelijk Yuri Gagarin in 1961. In 1980 overlijdt zakenman Otto Frank aan longkanker. Hij was de vader van Margot en Anne Frank. Otto is de enige van de familie Frank die het concentratiekamp van Auschwitz en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Hij publiceerde de gecorrigeerde versie van het dagboek van dochter Anne Frank. Otto Frank werd 91. Acteur Mandus de Vos, beter bekend als Verrastenhoven in de tv-serie De Collega's, overlijdt in 1996 aan een hartaderbreuk. Vandaag dus 30 jaar geleden. Hij werd 60. In 2016 overlijdt de Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson. Vandaag precies 10 jaar geleden. Dankzij hem werd het pokkenvirus uitgeroeid sinds de tweede helft van de jaren 70. En vandaag 35 jaar geleden, 19 augustus 1991, is de laatste van 47 dagen zonder regen of toch nauwelijks regen. Meer dan 3,6 mm viel er niet. Dat was ruim 3,5 liter per vierkante meter. In 1,5 maand tijd wel te verstaan. In 2023 kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een speelster vol op de mond. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat het nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden. De Wakkere Wekker.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten. Maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast blusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat 2 jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info?

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo, voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo, voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
3: Goedemorgen.

0: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat het nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast blusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgische jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: Welkom Radio
3: Oost-West. Bij Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons...

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. 35 jaar geleden, op 19 augustus 1991, plegen de oude Sovjetleiders een staatsgreep tegen hervormer Michail Gorbachev. Die mislukte omdat Boris Jeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Gorbachev bleef dus wel president, maar Jeltsin was nu de echte baas. Meteen riepen enkele Sovjet-republieken de onafhankelijkheid uit, met Oekraïne, Letland, Wit-Rusland en Rusland voorop. 4 maanden later, op kerstmis 1991, dat was dan 4 maanden na de staatsgreep van 19 augustus, hield de Sovjet-Unie op te bestaan en werd Rusland een officieel land. Rond die tijd viel ook de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland weer één. Daarmee kwam er na 45 jaar een einde aan de Koude Oorlog. In 2010 vertrekken de laatste Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak en dit na 7,5 jaar. Er bleven wel nog ongeveer 50.000 Amerikaanse manschappen een jaar extra om onder meer de Iraakse veiligheidsdiensten op te leiden. Tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 begon, kwamen meer dan 4.000 Amerikaanse soldaten om het leven. 19 augustus 1839 is officieel de datum van de geboorte van de fotografie. Op die dag toont Louis Daguerre zijn uitvinding aan de Academie van Wetenschappen in Parijs. Het was de allereerste geslaagde foto waar mensen op stonden. Een Brit maakte al 4 jaar eerder, in 1835, geslaagde foto's. Hij was er alleen niet tevreden over en liet ze niet openbaar zien. De allereerste bewaarde foto, die trouwens niet scherp was, was van een Fransman in 1827, dus nog 12 jaar voor Daguerre. En strikt genomen dateerde Camera Obscura al van bij de oude Grieken. De donkere kamer met een opening die een afbeelding op de tegenoverliggende muur projecteerde, werd door Aristoteles al gebruikt om een zonsverduistering te bestuderen. Vandaag in 1960 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 5 met aan boord de honden Belka en Strelka. Zij waren de eerste levende wezens die een korte ruimtevlucht overleefden. Eerder al was de hond Laika in rondjes rond de aarde gestuurd, maar die had het niet overleefd. 8 maanden na Belka en Strelka waren de Sovjets ook de eersten die een mens rond de aarde stuurden, namelijk Yuri Gagarin in 1961. In 1980 overlijdt zakenman Otto Frank aan longkanker. Hij was de vader van Margot en Anne Frank. Otto is de enige van de familie Frank die het concentratiekamp van Auschwitz en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Hij publiceerde de gecorrigeerde versie van het dagboek van dochter Anne Frank. Otto Frank werd 91. Acteur Mandus de Vos, beter bekend als Verrastenhoven in de tv-serie De Collega's, overlijdt in 1996 aan een hartaderbreuk. Vandaag dus 30 jaar geleden. Hij werd 60. In 2016 overlijdt de Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson, vandaag precies 10 jaar geleden. Dankzij hem werd het pokkenvirus uitgeroeid sinds de tweede helft van de jaren 70. En vandaag 35 jaar geleden, 19 augustus 1991, is de laatste van 47 dagen zonder regen of toch nauwelijks regen. Meer dan 3,6 mm viel er niet. Dat was ruim 3,5 liter per vierkante meter. In 1,5 maand tijd wel te verstaan. In 2023 kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een speelster vol op de mond. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West, vlammend in de regio.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat het nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. Drie kwart van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgische jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinis NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero. De eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Grijs met buien, mogelijk onweer, ongeveer 20 à 21 graden. Morgen en de volgende dagen wisselvallig, ook dan 20 graden.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké?

0: Goedemiddag.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Grijs met buien, mogelijk onweer, ongeveer 20 à 21 graden. Morgen en de volgende dagen wisselvallig, ook dan 20 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
2: In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, zegt de gouverneur. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig gecontroleerd is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Wütjenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een 100-tal mensen. Ze kunnen in de Hoge Venen wel meer blushelikopters inzetten nu. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clément van België, want dat is hij, gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zeggen Royalty Watchers. Prins Laurent heeft Clément officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt, al is die titel vooral symbolisch. Hij krijgt geen dotatie en geen rol dus in het koningshuis, maar Clément is wel erfgenaam van prins Laurent. En hij mag ook zijn achternaam van Saxen-Coburg overnemen. Dat is hij niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024, schrijft De Morgen. Er zijn natuurlijk enkele verklaringen. Ja, onderwijsexperts zeggen dat er inderdaad meer mensen afstuderen en dus in het onderwijs willen gaan. Maar onderwijsminister Demir wil nog niet meteen van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort nog steeds het grootste. Iran zegt dat ze doelen in Zuidoost-Europa zouden aanvallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten, Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne, meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Hij heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst is. Radio bewolkt met mogelijk regen en onweer, een graad of 20. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij 20 graden.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West.
0: www.radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag. Het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij Slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn 3 mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het is een namiddag zwaar bewolkt met felle regen en kans op onweer bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen en vrijdag opnieuw een wisselvallig scenario met buien. Kans op onweer en 21 graden. Het weekend belooft droger te worden met mooie opklaringen en temperaturen rond 20 graden.
4: De zon straalt uit je radio. Verfijnd.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be.

0: De komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. 35 jaar geleden, op 19 augustus 1991, plegen de oude Sovjetleiders een staatsgreep tegen hervormer Michail Gorbachev. Die mislukte omdat Boris Jeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Gorbachev bleef dus wel president, maar Jeltsin was nu de echte baas. Meteen riepen enkele Sovjetrepublieken de onafhankelijkheid uit, met Oekraïne, Letland, Wit-Rusland en Rusland voorop. 4 maanden later, op kerstmis 1991, dat was dan 4 maanden na de staatsgreep van 19 augustus, hield de Sovjet-Unie op te bestaan en werd Rusland een officieel land. Rond die tijd viel ook de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland weer één. Daarmee kwam er na 45 jaar een einde aan de Koude Oorlog. In 2010 vertrekken de laatste Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak en dit na 7,5 jaar. Er bleven wel nog ongeveer 50.000 Amerikaanse manschappen een jaar extra om onder meer de Iraakse veiligheidsdiensten op te leiden. Tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 begon, kwamen meer dan 4.000 Amerikaanse soldaten om het leven. 19 augustus 1839 is officieel de datum van de geboorte van de fotografie. Op die dag toont Louis Daguerre zijn uitvinding aan de Academie van Wetenschappen in Parijs. Het was de allereerste geslaagde foto waar mensen op stonden. Een Brit maakte al 4 jaar eerder, in 1835, geslaagde foto's. Hij was er alleen niet tevreden over en liet ze niet openbaar zien. De allereerste bewaarde foto, die trouwens niet scherp was, was van een Fransman in 1827, dus nog 12 jaar voor Daguerre. En strikt genomen dateert de camera obscura al van bij de oude Grieken. De donkere kamer met een opening die een afbeelding op de tegenoverliggende muur projecteerde, werd door Aristoteles al gebruikt om een zonsverduistering te bestuderen. Vandaag in 1960 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 5 met aan boord de honden Belka en Strelka. Zij waren de eerste levende wezens die een korte ruimtevlucht overleefden. Eerder al was de hond Laika in rondjes rond de aarde gestuurd, maar die had het niet overleefd. 8 maanden na Belka en Strelka waren de Sovjets ook de eerste die een mens rond de aarde stuurden, namelijk Yuri Gagarin in 1961. In 1980 overlijdt zakenman Otto Frank aan longkanker. Hij was de vader van Margot en Anne Frank. Otto is de enige van de familie Frank die het concentratiekamp van Auschwitz en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Hij publiceerde de gecorrigeerde versie van het dagboek van dochter Anne Frank. Otto Frank werd 91. Acteur Mandus de Vos, beter bekend als Verrastenhoven in de tv-serie De Collega's, overlijdt in 1996 aan een hartaderbreuk. Vandaag dus 30 jaar geleden. Hij werd 60. In 2016 overlijdt de Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson. Vandaag precies 10 jaar geleden. Dankzij hem werd het pokkenvirus uitgeroeid sinds de tweede helft van de jaren 70. En vandaag 35 jaar geleden... 19 augustus 1991 is de laatste van 47 dagen zonder regen of toch nauwelijks regen. Meer dan 3,6 mm viel er niet. Dat was ruim 3,5 liter per vierkante meter. In 1,5 maand tijd wel te verstaan. In 2023 kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een speelster vol op de mond. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Zomerse muziek. Verfrissend lekker.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Regionale informatie
1: en de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Bij recyclagebedrijven Renewi dreigen 91 banen te verdwijnen. Het banenverlies treft uitsluitend ruim 800 bedienden. Bij de arbeiders vallen er geen ontslagen. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. In totaal werken in ons land meer dan 2100 mensen voor het bedrijf. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een 16-jarige jongen opgepakt voor het zware geweld aan een speeltuin 2 weken geleden. Een 38-jarige man liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. Intussen gaat het beter met die man, al wordt hij in het ziekenhuis nog in een kunstmatige coma gehouden. En er zijn dus meer details over de minderjarige verdachte. Het parket is wel karig met informatie. De politie vermoedt dat er een banale ruzie met een groepje jongeren volledig uit de hand is gelopen, want het parket spoort nog andere verdachten op. In het zuiden van Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de lokale autoriteiten dropte een drone een bom op een passagiersbusje in de stad Kherson. De regio rond Kherson, die in het begin van de oorlog nog een tijdje in Russische handen was, wordt de laatste tijd opnieuw permanent bestookt. Het weer, het blijft zwaar bewolkt met felle regen, lokaal kans op onweer, een frisse 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, morgen een gelijkaardig scenario met felle buien, kans op onweer en maxima tot 21 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzeelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
4: En zomerse geluiden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. De zonnigste muziek. Radio Oostwest. Een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero. De eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vandaag is het wisselend bewolkt met hier en daar toch kans op wat regen. Veel regen op sommige plaatsen. De temperaturen die zitten rond 20 graden. Vanwege felle regenval op sommige plaatsen is het noodnummer 1722 geactiveerd. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen en vrijdag een gelijkaardig scenario met opnieuw kans op felle buien en onweer 21 graden. Het weekend ziet er droger uit.
5: Radio Oost-West.
6: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. 35 jaar geleden, op 19 augustus 1991, plegen de oude Sovjetleiders een staatsgreep tegen hervormer Michail Gorbachev. Die mislukte omdat Boris Jeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Gorbachev bleef dus wel president, maar Jeltsin was nu de echte baas. Meteen riepen enkele Sovjetrepublieken de onafhankelijkheid uit, met Oekraïne, Letland, Wit-Rusland en Rusland voorop. 4 maanden later, op kerstmis 1991, dat was dan 4 maanden na de staatsgreep van 19 augustus, hield de Sovjet-Unie op te bestaan en werd Rusland een officieel land. Rond die tijd viel ook de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland weer één. Daarmee kwam er na 45 jaar een einde aan de Koude Oorlog. In 2010 vertrekken de laatste Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak en dit na 7,5 jaar. Er bleven wel nog ongeveer 50.000 Amerikaanse manschappen een jaar extra om onder meer de Iraakse veiligheidsdiensten op te leiden. Tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 begon, kwamen meer dan 4.000 Amerikaanse soldaten om het leven. 19 augustus 1839 is officieel de datum van de geboorte van de fotografie. Op die dag toont Louis Daguerre zijn uitvinding aan de Academie van Wetenschappen in Parijs. Het was de allereerste geslaagde foto waar mensen op stonden. Een Brit maakte al 4 jaar eerder, in 1835, geslaagde foto's. Hij was er alleen niet tevreden over en liet ze niet openbaar zien. De allereerste bewaarde foto, die trouwens niet scherp was, was van een Fransman in 1827, dus nog 12 jaar voor Daguerre. En strikt genomen dateerde camera obscura al van bij de oude Grieken. De donkere kamer met een opening die een afbeelding op de tegenoverliggende muur projecteerde, werd door Aristoteles al gebruikt om een zonsverduistering te bestuderen. Vandaag in 1960 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 5 met aan boord de honden Belka en Strelka. Zij waren de eerste levende wezens die een korte ruimtevlucht overleefden. Eerder al was de hond Laika in rondjes rond de aarde gestuurd, maar die had het niet overleefd. 8 maanden na Belka en Strelka waren de Sovjets ook de eersten die een mens rond de aarde stuurden, namelijk Yuri Gagarin in 1961. In 1980 overlijdt zakenman Otto Frank aan longkanker. Hij was de vader van Margot en Anne Frank. Otto is de enige van de familie Frank die het concentratiekamp van Auschwitz en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Hij publiceerde de gecorrigeerde versie van het dagboek van dochter Anne Frank. Otto Frank werd 91. Acteur Mandus de Vos, beter bekend als Verrastenhoven in de tv-serie De Collega's, overlijdt in 1996 aan een hartaderbreuk, vandaag dus 30 jaar geleden. Hij werd 60. In 2016 overlijdt de Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson, vandaag precies 10 jaar geleden. Dankzij hem werd het pokkenvirus uitgeroeid sinds de tweede helft van de jaren 70. En vandaag 35 jaar geleden, 19 augustus 1991, is de laatste van 47 dagen zonder regen of toch nauwelijks regen. Meer dan 3,6 mm viel er niet. Dat was ruim 3,5 liter per vierkante meter. In 1,5 maand tijd wel te verstaan. In 2023 kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een speelster vol op de mond. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine. Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Meubelketen Weeba is het slachtoffer geworden van een zware cyberaanval. Russische hackers zijn erin geslaagd het computersysteem binnen te dringen en klantgegevens te stelen, schrijft het laatste nieuws. Hoe groot de impact is, ja, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt onderzocht. Weeba roept klanten op om de komende tijd extra waakzaam te zijn voor phishing. Alert zijn dus wanneer u verdachte e-mails, sms-berichten of telefoonopnames ontvangt. Bij recyclagebedrijf Renewi dreigen 91 banen te verdwijnen. Het banenverlies treft uitsluitend de ruim 800 bedienden. Bij de arbeiders vallen er geen ontslagen. Dat is meegedeeld op een bijzonder ondernemingsraad. In ons land werken er in totaal ruim 2100 mensen voor het bedrijf. In het zuiden van Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de lokale autoriteiten sloeg een drone in op een passagiersbusje in de stad Kherson. De strategische stad, die in het begin van de oorlog een tijd lang door de Russen werd bezet, ligt al maandenlang nagenoeg constant onder vuur. En vanaf morgen rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. De rechter verbiedt de NMBS om dieseltreinen voor 7 uur 's ochtends en na 19 uur 's avonds stand-by te houden in het station van Lokeren. Want buurtbewoners klagen al jaren over de geluidsoverlast van de stilstaande dieseltreinen. Vandaag is het wisselend bewolkt met hier en daar toch kans op wat regen. Veel regen op sommige plaatsen. De temperaturen die zitten rond 20 graden. Vanwege felle regenval op sommige plaatsen is het noodnummer 1722 geactiveerd. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen en vrijdag een gelijkaardig scenario met opnieuw kans op felle buien en onweer 21 graden. Het weekend ziet er droger uit.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radiooostwest.be.

0: verfrissend lekker.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het blijft bewolkt met regen en temperaturen rond 19 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen en 20 graden.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: De zonnigste muziek. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: De Europese Unie zal ons land blijven steunen om de brand in de Hoge Venen te blussen zolang het nodig is, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kente. Kente ontkende dat ons land een tekort heeft aan materialen en eigen middelen. Nochtans waarschuwden verschillende experts en rapporten ons daarvoor. Op dit moment krijgt België hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen inwoners van Büttgenbach in de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft open voor wie daar wil blijven. Opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de vergunning die in juli werd uitgereikt. Dit najaar zouden de werken nogthans van start moeten gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO zegt klaar te zijn voor aanvallen van Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massasprint en haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag wisselvallig. Zondag droog 21 graden.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
6: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.west.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero. De eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het markt.

0: plein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse Parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Vanavond en vannacht wordt het droger bij minimaal rond 15 graden. Morgen wisselvallige dag met buien. Lokaal kans op onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag houden we het niet droog. Pas zondag keert de rust terug met droger weer en temperaturen rond 21 graden.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: De zon straalt uit je radio.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Tijdens de flitsmarathon, bijna twee weken geleden, reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel als de vorige flitsmarathon in april. Blijkt uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen iemand die 127 km per uur knalde in een zone waar je 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij de ontploffing raakt ook nog 3 anderen gewond. Ze zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daar precies is gebeurd. Een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino helemaal heeft verloren. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al

0: om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk onweer, 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog en temperaturen rond 21 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten

0: jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Vanaf het vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af van de 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk onweer, 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog en temperaturen rond 21 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. 35 jaar geleden, op 19 augustus 1991, plegen de oude Sovjetleiders een staatsgreep tegen hervormer Michail Gorbachev. Die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Gorbachev bleef dus wel president, maar Yeltsin was nu de echte baas. Meteen riepen enkele Sovjetrepublieken de onafhankelijkheid uit, met Oekraïne, Letland, Wit-Rusland en Rusland voorop. 4 maanden later, op kerstmis 1991, dat was dan 4 maanden na de staatsgreep van 19 augustus, hield de Sovjet-Unie op te bestaan en werd Rusland een officieel land. Rond die tijd viel ook de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland weer één. Daarmee kwam er na 45 jaar een einde aan de Koude Oorlog. In 2010 vertrekken de laatste Amerikaanse gevechtstroepen uit Irak en dit na 7,5 jaar. Er bleven wel nog ongeveer 50.000 Amerikaanse manschappen een jaar extra om onder meer de Iraakse veiligheidsdiensten op te leiden. Tijdens de oorlog in Irak, die in 2003 begon, kwamen meer dan 4.000 Amerikaanse soldaten om het leven. 19 augustus 1839 is officieel de datum van de geboorte van de fotografie. Op die dag toont Louis Daguerre zijn uitvinding aan de Academie van Wetenschappen in Parijs. Het was de allereerste geslaagde foto waar mensen op stonden. Een Brit maakte al 4 jaar eerder, in 1835, geslaagde foto's. Hij was er alleen niet tevreden over en liet ze niet openbaar zien. De allereerste bewaarde foto, die trouwens niet scherp was, was van een Fransman in 1827, dus nog 12 jaar voor Daguerre. En strikt genomen dateert de camera obscura al van bij de oude Grieken. De donkere kamer met een opening die een afbeelding op de tegenoverliggende muur projecteerde, werd door Aristoteles al gebruikt om een zonsverduistering te bestuderen. Vandaag in 1960 lanceert de Sovjet-Unie Sputnik 5 met aan boord de honden Belka en Strelka. Zij waren de eerste levende wezens die een korte ruimtevlucht overleefden. Eerder al was de hond Laika in rondjes rond de aarde gestuurd, maar die had het niet overleefd. 8 maanden na Belka en Strelka waren de Sovjets ook de eersten die een mens rond de aarde stuurden, namelijk Yuri Gagarin in 1961. In 1980 overlijdt zakenman Otto Frank aan longkanker. Hij was de vader van Margot en Anne Frank. Otto is de enige van de familie Frank die het concentratiekamp van Auschwitz en de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Hij publiceerde de gecorrigeerde versie van het dagboek van dochter Anne Frank. Otto Frank werd 91. Acteur Mandus de Vos, beter bekend als Verrastenhoven in de tv-serie De Collega's, overlijdt in 1996 aan een hartaderbreuk. Vandaag dus 30 jaar geleden. Hij werd 60. In 2016 overlijdt de Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson, vandaag precies 10 jaar geleden. Dankzij hem werd het pokkenvirus uitgeroeid sinds de tweede helft van de jaren 70. En vandaag 35 jaar geleden, 19 augustus 1991, is de laatste van 47 dagen zonder regen of toch nauwelijks regen. Meer dan 3,6 mm viel er niet. Dat was ruim 3,5 liter per vierkante meter. In anderhalve maand tijd wel te verstaan. In 2023 kuste de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond een speelster vol op de mond. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Nieuws.
1: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hogevenen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand die sinds oktober vorig jaar van kracht is alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

entends, Gigi?

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt samen met een kort briefje met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regiohoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
0: De nacht van Oost-West.